Ik loop dit lekker niet bij nee. Aha. Ik loop dit lekker niet bij nee. Aha. Ik liep